0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: The soul of

0: 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo-Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton, een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country, getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe South geschreven nummer won een Grammy, werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts en ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World, voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.
2: Oude lullenplaat.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Doe dat via www.rondvandesteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We moeten nog even het rijtje van drie afmaken. Hier is als tweede Do. Hij gelooft in mij.

mag het niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Go! Hij gelooft in mij en daarvoor is wat Stretch. Why did you do it? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten, mits de klok het toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren, maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer goed. En adios.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: 1976 er ook alweer uit. Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ook op deze aangeloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe het erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De nek. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus. Die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisde. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vormden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Nu worden ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: feiten, lieve Voiden.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met de Simplistische Bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

muziek uit 1976. En dan weer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dat is

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: hele week al tranen van hout natuurlijk. Onze hit-up voor deze week met Aaron Blommaerts en Zoe.
1: Ja, Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Ach, onze Kees is terug uit verlof wel. Wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. De Eagles zitten er nog in. Wat hebben we dan nog? Rob de Nijs, Royce Royce, Boston en dergelijke meer. Dus blijf luisteren, wil ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek. Onder andere ook deze van John en Fred. En Judy in the Sky with Diamonds.

Lekker terug in de tijd natuurlijk met Judy in the Sky. En deze is ook nog lekker terug in de tijd. Hier zijn de Eagles. En Hard Age Tonight. Hoeft helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij.

inderdaad, onze artiest. Heel de week was het natuurlijk. En Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En dit allemaal met haar Words Are Getting My Way. Tijd geworden voor Rob de Nijs. Hier is hij met zijn ritme van de regen. Weet je nog wel, die regen zo, dat je lekker nat maakt. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben natuurlijk, hè? Die regen. Maar ondertussen is het misschien al bezig. Ja,

veel te weinig gehad in zijn zomer, zeggen ze. Inderdaad wel, maar het was wel een hele leuke zomer natuurlijk. Rob de Nijs en Ritme van de Regen. Inderdaad wel, hier in de lunchbreak. Maar nog tot 1 uur. Ik heb nog een plaatje of 2 klaarstaan voor jullie. Hier is Maxim Nightingale. En Love Me, Hit Me, en zo verder natuurlijk. Ja, het is vrijdag, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Ja, inderdaad, nog even snel. Maxim Nightingale natuurlijk. En dit al met zijn baby Love Shine On. En haar natuurlijk ook nog van Right Back Where We Starting From. En dergelijke meer natuurlijk. En dat inderdaad deed te worden.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En het is vrijdag vandaag. Dus we gaan er een heel sexy plaatje in gooien. Hier is hot chocolate. Ja, inderdaad. En dit dan wordt een sexy ding. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot zondag, zou ik zeggen. Maak er een mooi weekend van. En ja, stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hot chocolate is en your sexy thing. Bedankt om te luisteren naar de Lunchbreak deze week.

0: Goedemiddag, het is nu 1 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuur-fans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
3: Now. iTurn Now.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Come on, Harry. We want to say goodnight to you.

0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
0: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now. iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: We hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo. Met 24 uur per dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen
12: uit je speakers.
14: De beukje.
15: Op en top de beste.
16: Oh, wat goed.
17: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
18: Hallo.
19: Attentie alsjeblieft, let op.
20: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
21: En dit is de Net Top 40 nieuwe. Oh my.

0: optimistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees en een Noors product. 11 Nederlands-Spaans opname, 14 extra warm discs, 4 album speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is meteen ook de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en ook 3 tracks die ooit deze lijst hebben aangevoerd.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 39 van 26, min 13, 17 weken de lijst toen. De langs genoteerde ook. Oude speciale aanbieding uit Nederland, Kensington en Living For. 34 blijven staan, 4 weken voor de Nederlandse Raccoon en Faela en Daffodils. En op 31, min 15 van 16, 13 weken de lijst. 2 weken de lijst getopt. Oude Lime Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Maar die komen natuurlijk nog tegen. Ze is zo immens populair. Ongelooflijk. Silla Spyro, Great Expectation.
2: De top 40 van vorige week.
0: Die komen nog tegen dus. En Material Lover is verdwenen. Het Super Trio van vorige week. 3 plus 1 van 4 in de 9e week uit België. Oude Lime Disc. Meteor Nooduitgang 2 van 6 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Kans hebben voor de nieuwe nummer 1 als we die hebben. En nummer 1 voor de tweede 8 weer volgende week. De bovenste beste 8 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is een oude Lime Disc. Natuurlijk Michael Jackson en Billie Jean. Ben je ook zo benieuwd of er wat veranderd is? Natuurlijk is er wel iets veranderd, maar hebben we nieuwe nummer 1 van Belse Super Trio? En wie staan er bij de bovenste beste 10? Facebook.com/denettop40, zei ik al. Het is veel leuker om naar de radio te blijven luisteren. Straks het Popjournaal en we stellen je en passant ook nog voor aan de speciale aanbieding voor komende week. Min 18 van 22 naar 40, 12 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige Noah Kahan. American Cars was ooit een speciale aanbieding.
3: Nou, daar gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

hele zomer. Alleen voor jou. De hele hitstreeks. Om het benauwd van te krijgen. 35.

0: iTurn Radio is highly recommended.
1: Popjournaal. Met de laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. De Spice Girls brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met in totaal 160 tracks verschijnt 6 november aanstaande, meldt de groep in een Instagram story. Op één van de cd's staan 4 niet eerder uitgebrachte demo's, waaronder Do You Think About Me, een van de eerste opnames van The Spice Girls. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat The Spice Girls hun debuutalbum Spice uitgaven. Door de jaren heen scoorde de groep grote hits als Wannabe, Stop en Spice Up Your Life.

teleurgestelde reacties te lezen. Onder meer van fans die op een tour hadden gehoopt. De Somalisch-Canadese rapper Knaan is vrijgesproken in een misbruikzaak, meldt de Canadese omroep CBC. De artiest werd ervan beschuldigd in 2010 een vrouw te hebben aangevallen en seksueel misbruikt tijdens een zomerfestival in Rubeck waar hij optrad.

Arena in Amsterdam. De 32-jarige Styles doet in 2027 verder optredens in Phoenix, Dallas, Toronto, Atlanta, Chicago, Madrid, Dublin en Londen.

zij dit jaar nog 6 concerten in Australië. 3 in Melbourne en 3 in Sydney. En tot zover het nieuws in het muzikale theater dat net op 40 heet. Volgende week meer.

0: 39 uit de Verenigde Staten van Amerika. We spelen live met instellen Lefty en Boston. De tweede verse op 36. Glennis Grace en Cause I Have Nothing vanuit de tipparade van vorige week. En dit is de derde en hoogste verse met een superstip op 31. De alarmdisc van afgelopen week. Hugo, Atronate en Arrow Angel. En Mavin to the Sun.
1: Klapper!

0: 40. Top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Is de 12e officiële reguliere zomerse editie gedateerd op 11-9, 9-11. In Amerika wordt het herdacht uiteraard de Twin Towers, we weten het allemaal, 9 september 2026. Het is editie 800, wat zeg ik? Nou, de cijfertjes in de andere volgorde.

Eerste versnotering op 39. Speciaal naar winning van een tijdje geleden. Stella Lefty in Boston. 38 van 40 plus 2 in de tweede week uit Nederland. Emma Heesters hart te breken. 37 gelijk gebleven de vierde week uit Nederland. Carol!

Drake uit Canada, Serena Agassi en One of Those. 33 min 10 van 23, 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika met Dance No More. 32 van 36 in de derde week plus 4 uit België, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En 31 de derde en hoogste

track die vorige week op 33 stond, 4 weken uit Nederlandse afkomstig. Ze heeft een nieuwe single uit, Roxy Dekker. Ze verkoopt alles uit volgend jaar. Ongelooflijk. Superstar! Top 40.

0: De Europese product, namelijk Arjen Blommaar uit België en Zoe Levi uit Nederland. 8 weken voor Tranen van Goud, min 8 in de 8e week van 21 naar 29. En 30 van 33 in de 4e week uit Nederland. Roxy Dekker en de Superstar, nieuwe single is uit. En ze verkoopt alles uit. Ongelooflijk, wat een mega artiesten is dat van dit moment. De Netto 40 Alarmdisc voor volgende week bepaal jij uit keuzemogelijkheid 1 uit België, Bart Vonken als persoon had. Mogelijkheid 2 uit Nederland, code rood met uitroepteken. Vooral bang blijven, ook gewoon een uitroepteken. En een Europees product, Justin Max Harper en Just a Little. Ik wens je heel veel succes, sterkte bij het kiezen van de nieuwe Netto 40 Alarmdisc van volgende week.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de Netto 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
5: Yes, we mogen weer.
6: Hebben zin in de zomer.
7: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
8: Knallen uit je speakers.
9: De beugde.
10: Van en tot de beste.
11: Oh, wat goed. Nou.
12: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
13: Hallo.
14: Attentie alsjeblieft, let op.
15: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
16: En dit is de Netto 40 nieuwe.
17: Oh my

reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 684, statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese, Noorse productie. 11 Nederlands flesje. Vlaamstalige opname, 14 XLR-discs. 4 oude speciale aanwinningen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is de klappen van de week. 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 versen en

sit some fingers.

Magnetic wordt nog steeds veel gedraaid, met name op de Nederlandse radio. Dit is de op voor Lose Myself. Our Alarm is 3 weken uit Noorwegen afkomstig. De Boza van 28 naar 24, 25 van 30 naar voren. De 2e week uit Europa. Our Alarm disc met een stipnotering. Crisscross Amsterdam en Nederland.

0: 14 vorige week, 13 weken de lijst. Oude Alarm Disc uit Europa. The Lost Frequencies en Nathan Nicholson. En so much beauty to say is around us.
1: Een hele zomer lang. Lekker in de zon. 3 en

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De bovenste helft ligt al klaar. De nummers 20 tot en met 1 onder auspiciën van Arnold Overhaart. Is dit de net top 40 op de lijst als je uitgezien zou kunnen hebben. Jaargang 11, week 37. Van 11 en 9, 11 september, de 12e officiële reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 684, mijn naam is Corné Wolfs. Ik presenteerde op 30 van 33 in de vierde week plus 3. En Nederland Roxy Dekker Superstar, 29 min 8 van 21. 8 weken voor de Belgische Aaron Blommaar en de Nederlandse Zoe Levi. Europese producten, stralen van goud. 28 plus 4 van 32 in de derde week uit Nederland. Lois Lane takes a million, 27 plus 2 van 29. 5 weken voor de Duitse Helene Fischer en Heute Nacht, 26 plus 1. Van 27, 6 weken uit België afkomstig Nielsen Stadsbaarder Vuur en Vlam. 25 van 30 plus 5 in de tweede week. Europees product stipnotering voor de oude langdisc Crisscross Amsterdam. Louisa Sunshine, Willy William, My Oh My. 24 van 28 plus 4 in de derde week. Ook een oude langdisc uit Noorwegen, de Borsa. Lose Myself. 23 van 14 min 9 in de 13e week uit Europa. Alweer een oude langdisc. The Lost Frequencies en Nathan Nicholson. And So Much Beauty to Zag is Around Us. 22 plus 2 van 24 in de 11e week uit Nederland. Groepensportieve talkshow. Dat is juist van 25 naar 21. 7 weken voor de uit Europa afkomstige BBC. Nou, BB Rexa. En

0: het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist een 10% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden, 2 dagen na de uitvaart van haar broer koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V, en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: We hebben zin in de zomer.
6: Ja,
3: gezellig.
6: Hallo.
3: Met 24 uur per dag.
7: Jouw muziek. Luister als je durft.
3: Durf niet.
8: Knallen
3: uit je speakers.
9: De puntje.
10: Op en tot de beste.
11: Oh, wat
3: cool. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo?
13: Attentie alsjeblieft, let op.
14: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: Dit is de Netto 40 nieuwe.
16: Top

0: Europese, 2 Duitse en Franse producties, 1 Canadese en Noorse productie. 11 Nederlandse Farmstyle-opname, 14 extra lang discs, 4x speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat was de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Straks ook nog de bekendmaking van de speciale aanbieding voor de komende week.
1: De top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: In het supertrio van 4 naar 3 plus 1, 9 weken voor de Belgische Meteor Hour Line Disc Nooduitgang. 2 van 6 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika, Bruno Mars en On My Soul. En voor de 2e achterin volgende week de bovenste beste nummer 1. 8 weken uit de Verenigde Staten van Amerika, Hour Line Disc Michael Jackson en Billie Jean. Vlak voor de keuzemogelijkheden van de net top 40 tip 30 alarmdisc van volgende week liet ik je alleen met nummer 14 uit de top 10 gevallen van 8, 13 weken, min 6. 1 week de lijst getopt uit de Verenigde Staten van Amerika, Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. 15 plus 4 van 19 in de 6e week uit de Verenigde Staten van Amerika. 21 jaar jong, Summer and My Body Isn't Ready. En op 16 van 18 plus 2 in de 8e week uit de Nederland, Ilse de Lange en Something Good. En ik zei het je al, So Incredible uit 2008 ziet opnieuw het levenslicht. Kijk maar eens eventjes naar de net op 40, tip 30. Straks vlak voor de bovenste beste 10. 11 uit de top 10 gevallen, min 4 van 7, 13 weken voor de Belgische Benner en Olivia. En wat blijft er nog over? 12 van 17, plus 5 in de 5e noteringsweek. Een stip voor de oude alarmdisc Jim en Soleil uit Frankrijk. En dit is 13 van 16, plus 3 in de 8e week uit Nederland. Ook een oude speciale aanbieding, Living For verdween. Dit is Take It As A Man. Dit is Kensington.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
2: De top 40, nummer 13.

0: 20. Met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De spanning is te snijden, want hebben we een nieuwe nummer 1? Wie hoorde er bij het Super Trio en bij de bovenste beste 10? Je hoort het allemaal in de enige echte lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/net op 40. Onder een speechje van Arnoud Overhaart, waarvoor wekelijks hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Het is de net op 40, jaargang 14, week 37. Gedateerd op 11 september, de 12e officiële reguliere zomerse editie van 2026, aflevering 684. De bovenste helft begon op nummer 20 van 26 in de vierde week met stip uit Nederland plus 6 flair. Door het oog van de nacht, 19-7 van 12 de 16e week uit België. Our Alarm Disc, DJ Licious en Milo, laatstgenoemde, komt uit België. Eerstgenoemde uit Nederland, een Europees product dus, Forever Young. 18 uit de top 10 gevallen, min 9 in de 11e week uit België. Jeremy Frielink op weg naar mezelf. 17 van 20 plus 3 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Malcolm Trout Earrings. 16 plus 2 van 18 in de 8e week uit Nederland. Ilse Lange Something Good. 15 van 19 plus 4 in de 6e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Somber, My Body Is Ready. 14 van 8 uit de top 10 gevallen. Min 6. 13 weken voor de track die ooit 1 week de lijst heeft aangevoerd uit de Verenigde Staten van Amerika. Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. 13 van 16 plus 3 in de 8e week uit Nederland. Oude special aanbieding in Kensington. Take It As A Man. 12 plus 5 met een stipnotering van 17 in de 5e week uit Frankrijk. Oude alarmdisc. Jim en Soleil. En 11 uit de top 10 gevallen. Min 4 van 7 de 13e week uit België. Banner uit Nederland en Olivia uit Nederland. Dus een Europees product. Wat blijft er nog over? En dit is de nummer 15 van vorige week. Nummer 10 deze week. 6 weken in de lijst. Plus 5 met een regelrechte stipnotering vers in de top 10. Alex Warren en Passenger.
2: Top 10.
3: Nummer 10.

Een stipnotering plus 4. 6 weken voor de Duitse Topic en Baggy G. En Sorry Papi, dit is 8 van 10 in de 8e week. Plus 2, All Alarm Disc uit België. Matthias Mesmans en App en Vloed. Nummer 8.

Disc Baby Steps. Dit is Olivia Dean op 5.

0: op nummer 1 oude alarmdisc van 1 naar 3 gedaald. Billie Jean. En wat is dan die nieuwe nummer 1? In ieder geval niet de plaat die op nummer 2 staat. 10 weken in de lijst plus 1 van 3. Oude alarmdisc. Dit is uit België afkomstig. Meteor en nooduitgang. Nummer 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie van 11 september 2026, jaargang 14, week 37. En het is aflevering 684 onder uw auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan, de bovenste beste 10 op nummer 10 van 15 plus 5 in de zesde week met Stip, Alex Warren en Passenger. Speciale aanbieding uit het verleden. Ook nieuw de top 10, plus 4 van 13 naar 9 de zevende week uit België. Our Alarm Disc, Last Frequencies and Live It All. Een stipnotering dus. 8 van 10 plus 2 in de 8e week uit België. Our Alarm Disc, Matthias Mesmans, App en Vloed. 7 van 11, opnieuw de top 10. Plus 4 in de 6e week uit Duitsland. Stipnotering van de Our Alarm Disc, Topic and Baggage, Sorry Papi. En 6 min 2 van 4 in de 12e week uit Europa. Our Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. 5 blijven staan in week 11 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst gedopt. Our Alarm Disc, Olivia Dean, Baby Steps. En in omgekeerde richting in vergelijking met Martin Garrix en Ed Sheeran. Die gingen van 4 naar 6. En van 6 naar 4 in de 12e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Dit is het super trio voor de komende week. Met op 3 van 1 en 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 weken de lijst aangevoerd. Our Alarm Disc, Michael Jackson, Billie Jean. 2 van 3 plus 1 in de 10e week.

Meteor en Nooduitgang. En nummer 1, de nieuwe nummer 1, de bovenste beste. Na 9 weken toch bereikt van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Het zat er eigenlijk ook wel een klein beetje in. Bruno Mars van het album The Romantic and On Myself. Dat maakt bijna een einde aan de net

hier gaat het natuurlijk allemaal om. De bovenste beste na 9 weken van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Met de groeten van en aan Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Volgende week doen we het gewoon weer. Wens je een prettige werkweek, dan wel vakantieweek of anderszins. Tot!

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn
3: Radio. Now.
4: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: 1988. En deze hoor je echt nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij de Soul & Dance Classics. Bij iTunes Radio en Enschede 105.1 FM. En het heet 1919 Main Street. Zo zit een lekker lange, is niet vies versie. Van bijna 7 minuten. Mooie muziek straks van de Sherman Brothers. Ik zie de Temptations op de lijst staan. Als The Moments of Motown. Phil Collins zelfs. 5 Star. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie love song. In de dance classic soul ballad. Maar zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar de Sherman Brothers in de
1: Soul and Dance Classics.

Barbara Storm en Jamie Bradford. Al in 1966 op de plaat gezet, maar, of op de band gezet in ieder geval, maar nooit uitgebracht. Pas in 1997 zag het levenslicht, zullen we maar zeggen. En het werd ook een hit in de versie van onze grote vriend Marvin Gaye natuurlijk. Een paar jaar later, 1969, die kwam uit 66, The Temptations. The Tempting Temptations, noemen ze ook wel eens, hè, bij de Soul & Dance Classics. But too busy thinking about my baby. Op iTunes Radio.

Want de Phoenix Horns van EWF die speelden mee en die zongen voor de eerste keer ook mee met het fijn liedje van Phil Collins uit 1983, I Cannot Believe It's True. Nou, wij ook niet hoor, dat we Phil Collins gingen draaien. Maar wat een fijne plaat van het album. Hello, I Must Be Going uit 82 en dan voorgedraaid Bill Withers.

Was hier weer een keer wat anders dan Kiss and Say Goodbye of Hurt of wat dan ook. Deze onbekende song van Manhattan, Sweet Heaven, Dance to a Love Song, zo heette het. Ook een Philly productie opgenomen in die wel bekende Sigma Sound Studios te Philadelphia. De Manhattan's hoorde je met We Never Dance to a Love Song, om het even compleet te maken. En daarvoor het Memphis met Mavis Staples heet ze. De Staples zingers met If You're Ready, Come Go With Me in 1973.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: Ron Lockable, the best music in town.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

0: Want bij Club Gin Show hebben wij wat guest DJ's. Haha. We hebben ergens een leuk mixje. Is er gebrouwen in de omgeving van Leiden. Ja. De man is druk bezig geweest tussen de bedrijven door. Ja, dat is toch aardig gelukt. Om een leuke mixje voor deze hele avond doodgewoon te maken. Nou, laten we ons allemaal verrassen. Niemand minder dan...
1: DJ Ruud.
2: Hey!